0: speurwerk van de BBC. En zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en droneaanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer, in het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
2: Dit is twee.
3: Ah, yeah.

0: I'll never let you part. But you're always in my heart.
1: Dit is 2.
2: Ook in het singlekwartier.
1: De Westwijk.
2: En het Beatrixpark. 2.
1: 2.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
1: I've won the league since I was born. I am ecstatic, I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
0: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
4: Dit is 2.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
1: Het ironische is, het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
0: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
2: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2-pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
0: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 hoek van Holland-Gouda. Bij Moordrecht is de vertraging kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen, het is woensdag 20 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuw Het Werktueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de tweede dag van de rechtszaak rondom Schiedammer René F. Is het zonseizoen officieel geopend in Vlaardingen? En je hoort alles over de onzekere toekomst van Soos Blauwhuis.

0: Dit is 2.
1: 2.
2: De Schiedamse René F. moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 24 jaar de cel in voor het vermoorden van GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Eigenlijk was het doelwit drugscrimineel Dennis van den B., maar door gelijkenissen in uiterlijk en het uitlaten van een hond, wat beide mannen deden, werd uiteindelijk de verkeerde man geliquideerd. Je hoort er meer over van onze verslaggever Jeroen Langeveld, die ook vandaag, net als afgelopen maandag, de rechtszaak bijwoonde in de rechtbank van Rotterdam.
3: Het is dinsdag 19 mei en de tweede dag in de rechtszaak tegen René F. is afgelopen. Het Openbaar Ministerie mocht vandaag beginnen om te vertellen hoe zij tegen de zaak aankijken. En eigenlijk was het gelijk vanaf het begin al duidelijk dat het Openbaar Ministerie het zo ziet dat René F. verantwoordelijk is voor de moord op oud-GGZ-directeur Rob Zweekhorst en het voorbereiden van de moord op Dennis van den B. Ze haalden allerlei verklaringen naar boven van meerdere mensen die los van elkaar zeggen dat F. degene was die het regelde. Onder meer verklaring van Mustafa B. kwam naar voren, een voormalig zakenpartner van F. Die stelt dat een andere grote crimineel F. heeft aangezet tot het bestellen van de moord. En dat heeft dan weer te maken met een misgelopen drugstransport vanuit Zuid-Amerika, wat is onderschept van 300 kilo cocaïne. Ook haalde het OM een anonieme bron aan. Die stelt dat F. zich eigenlijk als een leiderschapsfiguur bewoog in het criminele circuit. Daarnaast heeft diegene ook gezegd dat F. bang was om ontdekt te worden over de vergismoord. In ieder geval dat diegene dat gehoord had. Hierna was advocaat Ed Manders aan de beurt, die eigenlijk alle verklaringen van alle bronnen stuk voor stuk omverveegde en ze of onbetrouwbaar noemde of dat ze een reden hadden om eigenlijk tegen F te verklaren, wat te maken had met de eerdere processen rond de Schiedamse cocaïnemaffia, waar veel mensen hoge straffen kregen, eigenlijk behalve F, die een straf van 4 jaar kreeg. Volgens de advocaat zou dit kunnen hebben geleid tot rancune en de gedachte dat F samenwerkte met de politie. Ook haalt de advocaat de anonieme bron aan, die volgens hem met een veel te algemeen verhaal komt, waardoor het eigenlijk niet bruikbaar is in het dossier. Daarnaast noemt hij Mustafa B. En Mustafa B. is volgens hem ook geen bruikbare bron. Dat heeft te maken eigenlijk met hoe hij eerder heeft verklaard in strafzaken en ook in dit dossier, en wat volgens Manders eigenlijk elke keer verschillend is geweest. Elke keer verschillende verklaringen. Daarnaast stelt de advocaat Manders dat Mustafa B. contacten heeft bij de politie, maar ook in het criminele circuit, en daardoor eigenlijk heel veel weet, maar nooit vertelt waar hij zijn informatie vandaan haalt. De tweede dag in de rechtszaak tegen René F. was ook een emotionele dag. Het Openbaar Ministerie mocht beginnen met vertellen hoe zij tegen de zaak aankeken. En dat deden zij door heel beeldend uit te leggen hoe die 1 januari 2014 eruit zag. En het is eigenlijk van hoe de schietpartij heeft plaatsgevonden, wat zich daartussen allemaal gebeurde, zelfs tot eraan toe hoe de hondjes die Zweekhorst aan het uitlaten was, later alleen tegen de deur aan stonden te krabben omdat hun baasje er niet meer was. Het Openbaar Ministerie noemt het vernietigen van het gezin en de onrust en de angst die is gebracht in de buurt als zeer kwalijk bij René F. en vindt dus ook dat er een hoge straf moet volgen. De zaak heeft bijna 8 jaar geduurd voordat hij uiteindelijk hier op zitting is beland. In normale gevallen zorgt dat voor strafvermindering, al in de eis van het OM. Dit keer zegt het OM dat niet te doen, omdat deze zaak heel exceptioneel is en dat er een straf moet volgen volgens hun die recht doet aan de situatie, aan wat er is gebeurd. Daarom eist het OM een celstraf van 24 jaar tegen René F. De rechtbank doet op 15 juni uitspraak in de zaak. Het hele verhaal is terug te lezen op ditis2.nl, evenals de uitspraak over 4 weken.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen. De dag begint met een buitje bij zo'n 14 graden. Maar in de loop van de dag wordt het beter. De buien trekken namelijk weg. Net als de bewolking, voor grotendeels dan. De zon gaat schijnen en de temperatuur loopt uiteindelijk op naar zo'n 18 graden. En vanavond blijft het ook nog droog.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: actueel.
1: Een flinke schrik dinsdagochtend voor bewoners van de Lissabonweg in Vlaardingen. Rond 7:15 vielen de Koninklijke Marechaussee, de douane en de Field met veel lawaai een flatwoning binnen. Urenlang werd de woning op de derde verdieping grondig doorzocht. Volgens betrokkenen zou bij het onderzoek een link zijn met de Rotterdamse haven. Over de inhoud van het onderzoek is nog weinig bekend. De douane was aanwezig bij de actie en de Field zorgde volgens eigen zeggen voor de beveiliging van het pand en de directe omgeving. Het onderzoek staat onder leiding van de Koninklijke Marechaussee, die voorlopig nog geen verdere details deelt. En een auto is dinsdagochtend tegen een lantaarnpaal gebotst aan de Churchillweg in Schiedam. Door de klap belandde de paal op de tramrails. In de auto zaten een moeder en twee jonge kinderen. Volgens hulpdiensten is de bestuurder vermoedelijk onwel geworden achter het stuur. Zij is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen raakten niet gewond, maar kregen van de hulpverleners een knuffel om van de schrik te bekomen. De beschadigde auto is later weggesleept. Mogelijk raakte de omgevallen lantaarnpaal.

0: zonseizoen is officieel van start gegaan in Vlaardingen. In het Marnixplantsoen in de Westwijk werden maandagmiddag 18 mei een groot schaduwdoek en een zonnebrandpaal onthuld. De gemeente wil inwoners beter beschermen tegen schadelijke stralen van de zon en neemt daarom verschillende maatregelen. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
1: Nou, we zijn hier in het Marnixplantsoen en we zijn vandaag hier voor een feestelijke opening van het zonseizoen. We hebben namelijk als gemeente een schaduwdoek geplaatst, een heel groot schaduwdoek, bij de waterspeelplaats. En ook door de hele stad hebben we verschillende zonnebrandpalen neergezet. En die zijn openbaar toegankelijk voor iedereen, zodat iedereen gebruik kan maken van zonnebrandcrème. En ja, om daar een beetje extra aandacht aan te geven, hebben we vandaag een speciale feestelijke opening. De wijkmanager zal het doek officieel in gebruik laten nemen.
2: Het grote doek stond er al een tijdje, maar werd nu door middel van het doorknippen van de vlaggetjes dus officieel geopend.
3: Ja, komt u uit Vlaardingen?
4: Ja, ik woon in Westwijk. Het is een leuke wijk op zich. Het wordt steeds mooier hier inderdaad. 10 jaar geleden was het een beetje zielige pleintje hier. En ja, Nu is het toch echt mooi geworden. En vooral die doek is sinds 3 weken of zo hier echt leuk.
1: Heel veel mensen die hier nu zijn, die zeiden al van, oh, dus jullie gaan het nu officieel openen. Die hadden echt al wel gezien dat er palen stonden, dat er doek er is. Ik hoor al van verschillende partners ook uit de stad van, oh ja, ik heb inderdaad die paal zien staan bij dat of dat park. Dus volgens mij is het al goed bekend onder de mensen dat het er is. Ja.
2: De gemeente Vlaardingen heeft zich aangesloten bij het zogenoemde Zonvenant. Door middel van deze overeenkomst met partijen zoals het Huidfonds zet zij zich in om in actie te komen voor goede bescherming tegen de zon.
1: Nou ja, wij hebben een up-to-date dashboard waarin ook het gebruik wordt laten zien van de palen. En je ziet dat het echt mega, mega veel gebruikt wordt. Er is echt heel veel behoefte aan makkelijk toegankelijke zonnebrandcrème. Het is natuurlijk ook niet super goedkoop. Dus het is belangrijk dat iedereen daar gebruik van kan maken.
3: Ja.
1: En het belang van zonbescherming is ook gewoon echt heel groot. Zeker bij kinderen, jonge mensen. De huid is gewoon extra kwetsbaar. En dan is het extra belangrijk om in te smeren om huidkanker te voorkomen.
3: En nu hebben ze dus ook een zonnebrandpaal. Vindt u dat belangrijk?
4: Ja, ook heb ik thuis heel veel zonnebrand. Wij smeren altijd in. Maar ja, als je dan vergeet, en meerdere moeders vergeten het ook natuurlijk. Dus.
3: Ja.
4: Oh, goed. Ja. Toch? Ja.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over de Schiedamse sportspelen. Een wijziging in het betaald parkeren in Vlaardingen. En je hoort alles over de onzekere toekomst van Soos Blauwhuis.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
1: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit te lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
0: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
2: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
0: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A4 Rotterdam-Den Haag. Bij Rijswijk-Plaspoelpolder is de vertraging ruim 5 minuten. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen.

Goedemorgen, het is dinsdag 20 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over de Schiedamse sportspelen, een wijziging in het betaald parkeren in Vlaardingen en je hoort alles over de onzekere toekomst van Soos Blauwhuis.

0: De vierde editie van de Schiedamse Sportspelen is dinsdag 19 mei van start gegaan bij hockeycombinatie Schiedam op Sportpark Harga. Tijdens het evenement maken leerlingen uit groep 5 van verschillende basisscholen kennis met verschillende verenigingen en sporten uit Schiedam. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Anne Stokhoff.
1: Ook donderdag 21 mei staat er nog een sportdag op het programma. Die dag vindt plaats bij Nexus op Sportpark te Leden.
2: In Schiedam gebeurt heel veel rond sporten en bewegen, maar we weten niet altijd wat er is. Dus we kunnen kennis maken met allerlei sporten.
1: En zijn dat dan verenigingen vanuit Schiedam die dan hierheen komen?
2: Ja, het is vooral de Schiedamse verenigingen. Want het idee is ook dat kinderen nu denken van, oh, wat vind ik leuk. Dus ze kennis maken met sporten en denken, oh, dit vind ik leuk of hier ben ik best goed in. Dit wil ik nog beter kunnen. En dat ze dan lid kunnen worden van de sportvereniging.
1: Ja, en hoe ziet de planning er een beetje uit vandaag?
3: Nou, we hebben net de warming-up gehad. Super tof met yoga. Dat is een keer wat anders dan een dansje of iets anders. Dus de warming-up zit er net op. De kinderen gaan nu naar het veld toe. Het is 10:15. En ze krijgen 6 Clindex-rondes. En om 2:30 zijn ze klaar hier.
1: En is het nodig? Is er veel vraag naar? Of sporten kinderen al best wel veel?
2: Nee, in Schiedam zien we dat kinderen wel sporten, maar dat we altijd willen dat er meer kinderen sporten. Dat er nog meer bewogen wordt. Wat ik net zei, het is leuk, maar het is ook vooral gezond. Schiedamse kinderen zijn soms ook een beetje te dik. Dus veel bewegen, veel sporten is gewoon goed. En het is ook voor het sociale. Je maakt vriendjes, je ontmoet elkaar. Dus heel belangrijk.
1: Wat voor sporten zijn er dan te doen vandaag?
3: Oh, heel veel. We hebben karate, we hebben kickboksen, we hebben boksen, we hebben hockey, handbal, dansen, tennis. En nog een hele hoop meer. Ik kan het allemaal niet opnoemen. Ja.
1: En dit is de vierde editie. Zie je dan ook vaker dat die kinderen dan echt op een sport gaan hierna?
3: Nou, dat hebben we dit jaar nieuw. We gaan dit jaar de monitoring achteraf doen. Dus dat is een beetje de vraag, maar we hopen dat wel. We hebben wel de doelstellingen gezet om in ieder geval proeflessen en daarna ook echt naar de sport toe te gaan. Dus dat hopen we wel en die verwachting hebben we eigenlijk wel dat dat is. Ja. Wanneer?

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen. De dag begint met een buitje bij zo'n 14 graden. Maar in de loop van de dag wordt het beter. De buien trekken namelijk weg. Net als de bewolking, voor grotendeels dan. De zon gaat schijnen en de temperatuur loopt uiteindelijk op naar zo'n 18 graden. En vanavond blijft het ook nog droog.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
1: 2. 2.

0: actueel.
1: De gemeente Vlaardingen gaat vanaf 1 september zelf betaald parkeren handhaven. Op dit moment gebeurt dat nog via parkeerwachten van het bedrijf P1. Om de handhaving in eigen beheer uit te voeren neemt de gemeente vijf extra BOA's aan. De kosten daarvoor worden betaald met geld dat nu nog naar P1 gaat. Het plan om afscheid te nemen van P1 speelt al langer. De gemeenteraad vroeg in 2025 al om een onderzoek naar de mogelijkheden en stemde begin dit jaar in met de overstap. Het huidige contract met P1 loopt af op 1 september 2026. Al blijft het bedrijf voorlopig nog betrokken bij onder meer het onderhoud van de parkeerautomaten. De gemeente onderzoekt of de leverancier dat onderhoud later kan overnemen. Volgens wethouder Rens de Ron zorgt de verandering voor meer zichtbare handhaving op straat en meer herkenbaarheid door één uniform. Extra kosten zouden er niet zijn, omdat het budget vrijkomt door te stoppen met de inhuur van P1. Daarnaast werkt Vlaardingen aan de invoering van een scanauto voor parkeercontroles. Daarvoor wordt op korte termijn een projectleider aangesteld die de digitalisering van het parkeersysteem moet begeleiden. En het aantal wapenmisdrijven in Vlaardingen en Schiedam is in een jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van cijfers van de politie en het CBS. In Vlaardingen steeg het aantal zaken van 35 naar 75. In Schiedam van 35 naar 70. Vooral het aantal misdrijven met messen en andere steekwapens neemt toe. In beide gemeenten zijn 20 minderjarige verdachten aangehouden. Schiedam zet in op extra controles en preventie onder jongeren. Burgemeester Harold Bergman roept ouders op alert te zijn op het gedrag van hun kinderen en signalen van mogelijk betrokkenheid bij criminaliteit serieus te nemen. Vlaardingen heeft vooralsnog nog niet gereageerd op deze cijfers. Het uitgebreide verhaal in ieder geval vind je hierover op onze website ditis2.nl.

0: seniorenvereniging Soos Blauwhuis kampt al langere tijd met een probleem. De vereniging is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. En de tijd begint te dringen, want voorzitter Cor Heukels heeft vorige maand aangekondigd wanneer hij officieel stopt.
1: Ik doe het nog een jaar. En dat geldt voor de penningmeester ook. Ja, dan als ze binnen dat

0: jaar geen goede vervangers zijn, dan hebben we nog één jaar vergaderingen. En dan gaan we het hebben over de opheffing van de vereniging. En dat zou natuurlijk doodzonde zijn. Ik bedoel, gedurende de week zijn er allerlei activiteiten hier die over het algemeen druk bezocht worden. En zeer gewaardeerd worden. En dat zou dan, dat zou dan ophouden te bestaan.
1: Volgens voorzitter Cor Heukels reageerden de leden geschokt op het nieuws. Veel leden hadden niet verwacht dat hij binnenkort zou stoppen en maken zich zorgen over de toekomst van de vereniging.
0: Maar ja, de schok is kennelijk niet groot genoeg geweest. Dat er dus mensen zeggen, oh verrek, dan wordt het tijd dat we ook wat gaan doen. Het is soms frustrerend. En je benadert ook mensen actief binnen de organisatie. En sommigen ook buiten de organisatie. Als je er aardigheid in hebt, kom eens langs. Kunnen we eens praten. Kom eens kennis maken.
1: De seniorenvereniging wordt al langere tijd bestuurd door slechts 4 bestuursleden. Volgens Heukels zou een vereniging als Soos Blauwhuis minimaal 6 bestuursleden moeten hebben.
0: Ja, en dat is al lang niet meer het geval. En daarbij komt dat 2 van die bestuursleden eigenlijk al over de uiterste houdbaarheidsdatum heen zijn. Dat ben ik, als voorzitter. Ik ben zo'n 6 jaar voorzitter geweest. Even gestopt. En noodgedwongen inmiddels weer voorzitter. Dan zit je gewoon te lang op zijn stoel. Dat betekent dat je ook niet de scherpte meer hebt. En het enthousiasme en de creativiteit om door te gaan. Onze penningmeester die is al 8 jaar actief binnen het bestuur. Dus die is ook al over zijn uiterste houdbaarheidsdatum heen. Nou, daar zoeken we dus ook een vervanger voor. Kortom. Dat betekent dat er uiteindelijk volgend jaar nog 2 overblijven. Waarvan 1 ook al een aantal jaren bestuurslid is. Dus die is ook binnenkort aan de beurt. Dus we zijn naastig op zoek naar enthousiaste vervangers.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En woensdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen. De dag begint met een buitje bij zo'n 14 graden. Maar in de loop van de dag wordt het beter. De buien trekken namelijk weg, net als de bewolking, voor grotendeels dan. De zon gaat schijnen en de temperatuur loopt uiteindelijk op naar zo'n 18 graden. En vanavond blijft het ook nog droog.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen. De dag begint met een buitje bij zo'n 14 graden. Maar in de loop van de dag wordt het beter. De buien trekken namelijk weg. Net als de bewolking, voor grotendeels dan. De zon gaat schijnen en de temperatuur loopt uiteindelijk op naar zo'n 18 graden. En vanavond blijft het ook nog droog.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen 1000 meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Harmelen en De Meren 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er ligt het een en ander op de weg, waardoor de linkerrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is woensdag 20 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe Twerktueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de tweede dag van de rechtszaak rondom Schiedammer René F. Is het zonseizoen officieel geopend in Vlaardingen? En je hoort alles over de onzekere toekomst van Soos Blauwhuis.

0: 2.
1: De Schiedamse René F. moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 24 jaar de cel in voor het vermoorden van GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Eigenlijk was het doelwit drugscrimineel Dennis van den B., maar door gelijkenissen in uiterlijk en het uitlaten van een hond, wat beide mannen deden, werd uiteindelijk de verkeerde man geliquideerd. Je hoort er meer over van onze verslaggever Jeroen Langeveld, die ook vandaag, net als afgelopen maandag, de rechtszaak bijwoonde in de rechtbank van Rotterdam.
2: Het is dinsdag 19 mei en de tweede dag in de rechtszaak tegen René F. is afgelopen. Het Openbaar Ministerie mocht vandaag beginnen om te vertellen hoe zij tegen de zaak aankijken. En eigenlijk was het gelijk vanaf het begin al duidelijk dat het Openbaar Ministerie het zo ziet dat René F. verantwoordelijk is voor de moord op oud-GGZ-directeur Rob Zweekhorst en het voorbereiden van de moord op Dennis van den B. Ze haalden allerlei verklaringen naar boven van meerdere mensen die los van elkaar zeggen dat F. degene was die het regelde. Onder meer verklaring van Mustafa B. kwam naar voren, een voormalig zakenpartner van F. Die stelt dat een andere grote crimineel F heeft aangezet tot het bestellen van de moord. En dat heeft dan weer te maken met een misgelopen drugstransport vanuit Zuid-Amerika, wat is onderschept van 300 kilo cocaïne. Ook haalde het OM een anonieme bron aan. Die stelt dat F zich eigenlijk als een leiderschapsfiguur bewoog in het criminele circuit. Daarnaast heeft diegene ook gezegd dat F bang was om ontdekt te worden over de vergismoord. En in ieder geval dat diegene dat gehoord had. Hierna was advocaat Ed Manders aan de beurt, die eigenlijk alle verklaringen van alle bronnen stuk voor stuk omverveegde en ze of onbetrouwbaar noemde, of dat ze een reden hadden om eigenlijk tegen F te verklaren, wat te maken had met de eerdere processen rond de Schiedamse cocaïnemaffia, waar veel mensen hoge straffen kregen, eigenlijk behalve F, die een straf van 4 jaar kreeg. Volgens de advocaat zou dit kunnen hebben geleid tot rancune en de gedachte dat F samenwerkte met de politie. Ook haalt de advocaat de anonieme bron aan, die volgens hem met een veel te algemeen verhaal komt, waardoor het eigenlijk niet bruikbaar is in het dossier. Daarnaast noemt hij Mustafa B. En Mustafa B. is volgens hem ook geen bruikbare bron. Dat heeft te maken eigenlijk met hoe hij eerder heeft verklaard in strafzaken en ook in dit dossier. En wat volgens Manders eigenlijk elke keer verschillend is geweest. Elke keer verschillende verklaringen. Daarnaast stelt de advocaat Manders dat Mustafa B. contacten heeft bij de politie, maar ook in het criminele circuit. En daardoor eigenlijk heel veel weet, maar nooit vertelt waar hij zijn informatie vandaan haalt. De tweede dag in de rechtszaak tegen René F. was ook een emotionele dag. Het Openbaar Ministerie mocht beginnen met vertellen hoe zij tegen de zaak aankeken. En dat deden zij door heel beeldend uit te leggen hoe die 1 januari 2014...

14 jaar uitzag. En het is eigenlijk van hoe de schietpartij heeft plaatsgevonden, wat zich daartussen allemaal gebeurde, zelfs tot eraan toe hoe de hondjes die Zweekhorst aan het uitlaten was, later alleen tegen de deur aanstonden te krabben omdat hun baasje er niet meer was. Het Openbaar Ministerie noemt het vernietigen van het gezin en de onrust en de angst die is gebracht in de buurt als zeer kwalijk bij René F. En vindt dus ook dat er een hoge straf moet volgen. De zaak heeft bijna 8 jaar geduurd voordat hij uiteindelijk hier op zitting is beland. In normale gevallen zorgt dat voor strafvermindering, al in de eis van het OM. Dit keer zegt het OM dat niet te doen, omdat deze zaak heel exceptioneel is en dat er een straf moet volgen, volgens hun, die recht doet aan de situatie, aan wat er is gebeurd. Daarom eist het OM een celstraf van 24 jaar tegen René F. De rechtbank doet op 15 juni uitspraak in de zaak. Het hele verhaal is terug te lezen op ditis2.nl, evenals de uitspraak over 4 weken.

0: de zak.
1: Dit is 2.
2: 4.
3: Goedemiddag, goed nieuws voor iedereen die de zon gemist heeft de afgelopen dagen. Die gaan we vanmiddag zien. Weliswaar tussen de bewolking door, maar het blijft wel droog. De temperatuur klimt naar zo'n 18 graden. Vanavond blijft het ook droog, bij een graad of 15. En let op, vrijdag kan het zelfs 26 graden worden.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Een flinke schrik dinsdagochtend voor bewoners van de Lissabonweg in Vlaardingen. Rond 7:15 vielen de Koninklijke Marechaussee, de douane en de Fiat met veel lawaai een flatwoning binnen. Urenlang werd de woning op de derde verdieping grondig doorzocht. Volgens betrokkenen zou bij het onderzoek er een link zijn met de Rotterdamse haven. Over de inhoud van het onderzoek is nog weinig bekend. De douane was aanwezig bij de actie en de Fiat zorgde volgens eigen zeggen voor de beveiliging van het pand en de directe omgeving. Het onderzoek staat onder leiding van de Koninklijke Marechaussee, die voorlopig nog geen verdere details deelt. En een auto is dinsdagochtend tegen een lantaarnpaal gebotst aan de Churchillweg in Schiedam. Door de klap belandde de paal op de tramrails. In de auto zaten een moeder en 2 jonge kinderen. Volgens hulpdiensten is de bestuurder vermoedelijk onwel geworden achter het stuur. Zij is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen raakten niet gewond, maar kregen van de hulpverleners een knuffel om van de schrik te bekomen. De beschadigde auto is later weggesleept. Mogelijk raakte de omgevallen lantaarnpaal ook de bovenleiding van de trambaan. Na een korte inspectie kon het tramverkeer uiteindelijk weer worden hervat.

0: Dit is twee.
1: Het zonseizoen is officieel van start gegaan in Vlaardingen. In het Marnixplantsoen in de Westwijk werden maandagmiddag 18 mei een groot schaduwdoek en een zonnebrandpaal onthuld. De gemeente wil inwoners beter beschermen tegen schadelijke stralen van de zon en neemt daarom verschillende maatregelen. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: Nou, we zijn hier in het Marnixplantsoen en we zijn vandaag hier voor een feestelijke opening van het zonseizoen. We hebben namelijk als gemeente een schaduwdoek geplaatst, een heel groot schaduwdoek, bij de waterspeelplaats. En ook door de hele stad hebben we verschillende zonnebrandpalen neergezet. En die zijn openbaar toegankelijk voor iedereen, zodat iedereen gebruik kan maken van zonnebrandcrème. En ja, om daar een beetje extra aandacht aan te geven, hebben we vandaag een speciale feestelijke opening. De wijkmanager zal het doek officieel in gebruik laten nemen.
3: Het grote doek stond er al een tijdje, maar werd nu door middel van het doorknippen van de vlaggetjes dus officieel geopend.
4: Ja, komt u uit Vlaardingen?
5: Ja, ik woon in Westwijk. Het is een leuke wijk op zich. Het wordt steeds mooier hier inderdaad. 10 jaar geleden was het een beetje zielige pleintje hier. En ja, Nu is het toch echt mooi geworden. En vooral die doek is sinds 3 weken of zo hier echt leuk.
2: Heel veel mensen die hier nu zijn, die zeiden al van, oh, dus jullie gaan het nu officieel openen. Die hadden echt al wel gezien dat er palen stonden, dat er doek er is. Ik hoor al van verschillende partners ook uit de stad van, oh ja, ik heb inderdaad die paal zien staan bij dat of dat park. Dus volgens mij is het al goed bekend onder de mensen dat het er is. Ja.
3: De gemeente Vlaardingen heeft zich aangesloten bij het zogenoemde Zonvenant. Door middel van deze overeenkomst met partijen zoals het Huidfonds staat zij zich in om in actie te komen voor goede bescherming tegen de zon.
2: Nou ja, wij hebben een up-to-date dashboard waarin ook het gebruik wordt laten zien van de palen. En je ziet dat het echt mega, mega veel gebruikt wordt. Er is echt heel veel behoefte aan makkelijk toegankelijke zonnebrandcrème. Het is natuurlijk ook niet super goedkoop. Dus het is belangrijk dat iedereen daar gebruik van kan maken.
4: Ja.
2: En het belang van zonbescherming is ook gewoon echt heel groot. Zeker bij kinderen, jonge mensen. De huid is gewoon extra kwetsbaar. En dan is het extra belangrijk om in te smeren om huidkanker te voorkomen.
4: En nu hebben ze dus ook een zonnebrandpaal. Vindt u dat belangrijk?
5: Ja, ook heb ik thuis heel veel zonnebrand. Wij smeren altijd in. Maar ja, als je dan vergeet, en meerdere moeders vergeten het ook natuurlijk. Dus.
4: Ja.
5: Oh, goed.
4: Ja,
5: toch?
4: Nou,

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over de Schiedamse sportspelen. Een wijziging in het betaald parkeren in Vlaardingen. En je hoort alles over de onzekere toekomst van Soos Blauwhuis.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat bij de Meren een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is woensdag 20 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over de Schiedamse sportspelen, een wijziging in het betaald parkeren in Vlaardingen en je hoort alles over de onzekere toekomst van Soos Blauwhuis.

0: De vierde editie van de Schiedamse Sportspelen is dinsdag 19 mei van start gegaan bij hockeycombinatie Schiedam op Sportpark Harga. Tijdens het evenement maken leerlingen uit groep 5 van verschillende basisscholen kennis met verschillende verenigingen en sporten uit Schiedam. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Anne Stokhoff.
1: Ook donderdag 21 mei staat er nog een sportdag op het programma. Die dag vindt plaats bij Nexus op Sportpark Te Leden.
2: In Schiedam gebeurt heel veel rond sporten en bewegen, maar we weten niet altijd wat er is. Dus we kunnen kennis maken met allerlei sporten.
1: En zijn dat dan verenigingen vanuit Schiedam die dan hierheen komen?
2: Ja, het is vooral de Schiedamse verenigingen. Want het idee is ook dat kinderen nu denken van, oh, wat vind ik leuk. Dat ze kennis maken met sporten. En denken, oh, dit vind ik leuk of hier ben ik best goed in. Dit wil ik nog beter kunnen. En dat ze dan lid kunnen worden van een sportvereniging.
1: Ja, en hoe ziet de planning er een beetje uit vandaag?
3: Nou, we hebben net de warming-up gehad. Super tof met yoga. Dat is een keer wat anders dan een dansje of iets anders. Dus de warming-up zit er net op. De kinderen gaan nu naar het veld toe. Het is 21:45. En ze krijgen 6 Clinics-rondes. En om 2:30 zijn ze klaar hier.
1: En is het nodig? Is er veel vraag naar? Of sporten kinderen al best wel veel?
2: Nee, in Schiedam zien we dat kinderen wel sporten, maar dat we altijd willen dat er meer kinderen sporten. Dat er nog meer bewogen wordt. Wat ik net zei, het is leuk, maar het is ook vooral gezond. Schiedamse kinderen zijn soms ook een beetje te dik. Dus veel bewegen, veel sporten is gewoon goed. En het is ook voor het sociale. Je maakt vriendjes, je ontmoet elkaar. Dus heel belangrijk.
1: Wat voor sporten zijn er dan te doen vandaag?
3: Oh, heel veel. We hebben karate, we hebben kickboksen, we hebben boksen, we hebben hockey, handbal, dansen, tennis. En nog een hele hoop meer. Ik kan het allemaal niet opnoemen.
1: En dit is de vierde editie. Zie je dan ook vaker dat die kinderen dan echt op een sport gaan hierna?
3: Nou, dat hebben we dit jaar nieuw. We gaan dit jaar de monitoring achteraf doen. Dus dat is een beetje de vraag. Maar we hopen dat wel. We hebben wel de doelstellingen gezet om in ieder geval proeflessen en daarna ook echt naar de sport toe te gaan. Dus dat hopen we wel en die verwachting hebben we eigenlijk wel dat dat is, ja. I told myself, life is short.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, goed nieuws voor iedereen die de zon gemist heeft de afgelopen dagen. Die gaan we vanmiddag zien. Weliswaar tussen de bewolking door, maar het blijft wel droog. De temperatuur klimt naar zo'n 18 graden. Vanavond blijft het ook droog, bij een graad of 15. En let op, vrijdag kan het zelfs 26 graden worden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: De gemeente Vlaardingen gaat vanaf 1 september zelf betaald parkeren handhaven. Op dit moment gebeurt dat nog via parkeerwachten van het bedrijf P1. Om de handhaving in eigen beheer uit te voeren neemt de gemeente vijf extra BOA's aan. De kosten daarvoor worden betaald met geld dat nu nog naar P1 gaat. Het plan om afscheid te nemen van P1 speelt al langer. De gemeenteraad vroeg in 2025 al om een onderzoek naar de mogelijkheden en stemde begin dit jaar in met de overstap. Het huidige contract met P1 loopt af op 1 september 2026. Al blijft het bedrijf voorlopig nog betrokken bij onder meer het onderhoud van de parkeerautomaten. De gemeente onderzoekt of de leverancier dat onderhoud later kan overnemen. Volgens wethouder Rens de Ron zorgt de verandering voor meer zichtbare handhaving op straat en meer herkenbaarheid door 1 uniform. Extra kosten zouden er niet zijn, omdat het budget vrijkomt door te stoppen met de inhuur van P1. Daarnaast werkt Vlaardingen aan de invoering van een scanauto voor parkeercontroles. Daarvoor wordt op korte termijn een projectleider aangesteld die de digitalisering van het parkeersysteem moet begeleiden. En het aantal wapenmisdrijven in Vlaardingen en Schiedam is in een jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van cijfers van de politie en het CBS. In Vlaardingen steeg het aantal zaken van 35 naar 75. In Schiedam van 35 naar 70. Vooral het aantal misdrijven met messen en andere steekwapens neemt toe. In beide gemeenten zijn 20 minderjarige verdachten aangehouden. Schiedam zet in op extra controles en preventie onder jongeren. Burgemeester Harold Bergman roept ouders op alert te zijn op het gedrag van hun kinderen en signalen van mogelijk betrokkenheid bij criminaliteit serieus te nemen. Vlaardingen heeft vooralsnog nog niet gereageerd op deze cijfers. Het uitgebreide verhaal in ieder geval vind je hierover op onze website. Dit is 2.nl.

0: Seniorenvereniging Soos Blauwhuis kampt al langere tijd met een probleem. De vereniging is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. En de tijd begint te dringen, want voorzitter Cor Heukels heeft vorige maand aangekondigd wanneer hij officieel stopt.
1: Ik doe het nog een jaar. En dat geldt voor de penningmeester ook. Ja, dan als er binnen dat jaar geen goede vervangers zijn, dan hebben we nog 1 jaar vergaderingen. En dan gaan we het hebben over de opheffing van de vereniging. En dat zou natuurlijk doodzonde zijn. Ik bedoel, gedurende de week zijn er allerlei activiteiten hier die over het algemeen druk bezocht worden. En zeer gewaardeerd worden. En dat zou dan ophouden te bestaan.
0: Volgens voorzitter Cor Heukels reageerden de leden geschokt op het nieuws. Veel leden hadden niet verwacht dat hij binnenkort zou stoppen en maken zich zorgen over de toekomst van de vereniging.
1: Maar ja, de schok is kennelijk niet groot.

0: genoeg geweest. Dus dat er dus mensen zeggen, oh verrek, dan wordt het tijd dat we ook wat gaan doen. Het is soms frustrerend. En je benadert ook mensen actief, hè, binnen de organisatie. En sommigen ook buiten de organisatie. Van joh, als je er aardigheid in hebt, kom eens langs, kunnen we eens praten. Kom eens kennis maken.
1: De seniorenvereniging wordt al langere tijd bestuurd door slechts 4 bestuursleden. Volgens Heukels zou een vereniging als Soos Blauwhuis minimaal 6 bestuursleden moeten hebben.
0: Ja, en dat, nou ja, dat is al lang niet meer het geval. En daarbij komt dat 2 van die bestuursleden eigenlijk al over de uiterste houdbaarheidsdatum heen zijn. Dat ben ik, als voorzitter. Ik ben zo'n 6 jaar voorzitter geweest. Even gestopt. En noodgedwongen inmiddels weer voorzitter. Dan zit je gewoon te lang op zijn stoel. Dat betekent dat je ook niet de scherpte meer hebt. En het enthousiasme en de creativiteit om door te gaan. Onze penningmeester die is al 8 jaar actief binnen het bestuur. Dus die is ook al over zijn uiterste houdbaarheidsdatum heen. Nou, daar zoeken we dus ook een vervanger voor. Kortom. Dat betekent dat er uiteindelijk volgend jaar nog 2 overblijven. Waarvan 1 ook al een aantal jaren bestuurslid is. Dus die is ook binnenkort aan de beurt. Dus we zijn naastig op zoek naar enthousiaste vervangers.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En woensdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer. Hey.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Everybody get up.

club disco. It ain't no country club either.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, goed nieuws voor iedereen die de zon gemist heeft de afgelopen dagen. Die gaan we vanmiddag zien. Weliswaar tussen de bewolking door, maar het blijft wel droog. De temperatuur klimt naar zo'n 18 graden. Vanavond blijft het ook droog, bij een graad of 15. En let op, vrijdag kan het zelfs 26 graden worden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

I'm a fireball.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, goed nieuws voor iedereen die de zon gemist heeft de afgelopen dagen. Die gaan we vanmiddag zien. Weliswaar tussen de bewolking door, maar het blijft wel droog. De temperatuur klimt naar zo'n 18 graden. Vanavond blijft het ook droog, bij een graad of 15. En let op, vrijdag kan het zelfs 26 graden worden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je 10 minuten vertraging. En de A20 naar Gouda doe je er ook 10 minuten langer over tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, goed nieuws voor iedereen die de zon gemist heeft de afgelopen dagen. Die gaan we vanmiddag zien. Weliswaar tussen de bewolking door, maar het blijft wel droog. De temperatuur klimt naar zo'n 18 graden. Vanavond blijft het ook droog, bij een graad of 15. En let op, vrijdag kan het zelfs 26 graden worden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Buchholz van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je voor het knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden een kwartier extra. De linkerrijstrook is daar dicht. Want er moet met spoed een ambulance langs. Hou die rijstrook vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda. Voor het knooppunt Ridderkerk doe je er nu een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein nu 10 minuten vertraging. De A16, maar dan van Rotterdam naar Breda. Voor knooppunt Ridderkerk is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is woensdag 20 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe Twerktueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de grondlegger van de abstracte kunst. Een Schiedammer die zijn eigen fiets terugsteelt. En over wat er is misgegaan bij pleegorganisatie Enver in de casus van het Vlaardingse pleegmeisje.

0: 2-2.
1: Lou Luber staat centraal in een tentoonstelling van het Stedelijk Museum in Schiedam. Ze wordt gezien als een van de grondleggers van abstracte kunst, maar geniet minder beroemdheid dan bijvoorbeeld Piet Mondriaan. Bij het samenstellen van de tentoonstelling kwam het museum ineens Schiedamse kunstwerken tegen. Nou, hoe dat precies zit, je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
2: Toen ik vorig jaar op bezoek was in Centre Pompidou, het grote museum in Parijs, en daar zag ik haar werk. En toen dacht ik, hoe kan het dat zo'n Nederlandse kunstenaar hier hangt, maar niet in Nederland? Dus daar zijn we hier werk van gaan maken door deze tentoonstelling te maken.
3: Een tentoonstelling over Lou Luber. Het Stedelijk Museum in Schiedam laat veel van haar werken zien. De Nederlandse kunstenaar was in de 20e eeuw een van de grondleggers van de abstracte kunst.
2: Iets wat overigens veel mensen altijd een beetje moeilijk vinden, abstracte kunst. Maar samen met een naam als Piet Mondriaan, dat zal misschien een belletje doen rinkelen, heeft zij die kunst in Nederland echt een zwieper gegeven. Alleen zij is niet zo bekend geworden als Piet Mondriaan. Dus wij vonden het wel tijd om daar verandering in te brengen. Lou Luber vond het belangrijk om kunst wel abstract te maken, dus dat het niet letterlijk lijkt op alles wat we om ons heen in de wereld zien. Maar ze vond het wel belangrijk dat je nog altijd iets kon herkennen. Want ze zei, ja, als het te abstract wordt, dus als je bijvoorbeeld naar één vlakje kijkt of een paar vierkanten, dan haken mensen af, dan wordt het voor mensen soms te ingewikkeld.
3: De tentoonstelling is niet alleen interessant voor de kunstliefhebber, maar ook voor de Schiedammer. Want Luber heeft 4 schilderijen gemaakt van de Schiedamse molen De Walvis. 1 daarvan is het museum nog naar op zoek, maar 3 van die schilderijen zijn te zien in de tentoonstelling.
2: Toen wij besloten een tentoonstelling aan Lou Luber te wijden, kwamen wij er dus achter dat ze waarschijnlijk in Schiedam is geweest, want wij herkenden Molen De Walvis op een van de werken. En inderdaad, in 1920 en 21 is ze hier vermoedelijk geweest.
4: En het kleurenpalet wat je bij haar in het gebruik ziet, staat hoogstwaarschijnlijk een schril contrast ten opzichte van wat ze daadwerkelijk gezien heeft. Er was vrij veel rauwer, donker. De traditionele jeneverindustrie was behoorlijk een teloorgang tegemoet gegaan. En inmiddels was Schiedam al eigenlijk als scheepsbouwstad behoorlijk in bedrijf. Dus zij zal waarschijnlijk veelal grijzerige kleuren hier gevonden hebben. En daarom is juist het kleurgebruik wat zij toepast wel bijzonder.
2: En wat ze ook doet in die verschillende versies van Molen De Walvis, dat het dus steeds een stukje abstracter wordt. Dus in die eerste versie zie je eigenlijk nog heel duidelijk een molen. En als het ware wordt die steeds een stukje abstracter, steeds meer met grote, heldere vormen. En dat is eigenlijk heel leuk om te zien, omdat je daarmee ook heel goed kan uitleggen hoe kunstenaars ooit, zoals Piet Mondriaan, maar ook zijzelf, dus met die abstractie eigenlijk steeds een stapje van de werkelijkheid zijn afgegaan.
4: En wat de molen betreft was ook de onderhoudstoestand toen was wat minder. Want ja, er was gewoon niet zo vreselijk veel geld om het bij te houden, omdat het windmolentijdperk ook behoorlijk op zijn retour was.
3: Wat heeft zij dan als kunstenaar, denk je, daarin gezien dat ze denkt, nou, die molen, die ga ik eens even goed op beeld zetten?
4: Nou, vooropgesteld zijn ze natuurlijk echt enorm, die molens. Dus je kunt er bijna niet omheen. Als je Schiedam bezoekt, dan kun je niet om die molens heen. En datzelfde effect zal zij ook gehad hebben. En gedacht, als ik wat moet schilderen in die overwegend grauwe stad, dan kan ik me voorstellen dat ik een schets maak van die molen en dat thuis ga uitwerken in mijn abstracte of mijn vorm van schilderen.
3: Jullie hadden bedacht, Lou Luber, daar willen we een tentoonstelling van maken. En dan is dit een soort blije verrassing die het eens een link met het museum geeft.
2: Ja, daar zijn we natuurlijk super blij mee. Want we laten haar natuurlijk graag zien, omdat wij vinden dat ze goed werk maakt. Maar we zijn een Schiedamse museum. Dus we worden altijd heel gelukkig van als er een mooi Schiedams erfgoed ook nog eens in de picture kan worden gezet. Want de Molen De Walvis is niet zo ver van het museum vandaan. Dus veel bezoekers combineren ook aan ons museum een bezoek hier met de molen. Wij zijn onwijs gelukkig dat we nu ook de molen hiermee een beetje in het zonnetje kunnen zetten.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, met de regen lijkt het nu echt gedaan en heeft de regen plaatsgemaakt voor de zon. Vanavond blijft het nog zo'n 15 graden en dus grotendeels droog. Morgenochtend begint de dag opnieuw met zo'n 15 graden, maar in de middag een graad of 21 hoor.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

actueel. De brand aan de Noordmolenstraat van dinsdag 19 mei is mogelijk aangestoken. Dat laat de politie weten. Volgens de politie zijn er voldoende aanwijzingen om uit te gaan van brandstichting en wordt er onderzoek gedaan. Rond 4 uur 's middags brak de brand uit in een leegstaand pand aan de Noordmolenstraat. De brand trok veel bekijks in de buurt. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur dan ook snel onder controle. Daarna werden ramen ingeslagen om het gebouw te ventileren. Mogelijk zijn er meerdere brandhaarden gevonden, onder meer op de eerste verdieping en in de kelder. Het pand staat al langere tijd leeg en maakt deel uit van herontwikkelingsplannen voor het gebied. Die plannen liggen momenteel stil. Eerder zaten onder meer de Kringloop Outlet, een autodealer en het glazen pand in het gebouw. De gemeente onderzoekt ondertussen nog altijd de mogelijkheden voor verdere woningbouw en herontwikkeling van het gebied rond de Noordmolenstraat. Nou, het volledige artikel hierover, zodat je precies weet hoe het zit, vind je op onze website ditis2.nl.

De fiets van een man uit Schiedam werd een tijdje terug gestolen. Tot grote verbazing van de eigenaar van de fiets vond hij hem woensdagochtend terug op de Koemarkt. Daar stond hij vast aan een ander slot naast de ingang van de parkeergarage. De man besloot de politie te bellen om zijn eigen fiets weer terug te stelen. De politie kreeg het nieuwe slot niet open en dus moest de brandweer ook te plaatsen komen. Die hebben uiteindelijk het slot opengeknipt. Het nieuwe slot werd vervolgens als aandenken aan de naastgelegen prullenbak gehangen. Mocht de dief terugkomen naar zijn nieuwe aanwinst, dan vindt hij dus alleen het slot nog terug. De man is vervolgens op zijn eigen fiets weer terug naar huis gegaan.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over wat er is misgegaan bij pleegorganisatie Enver in de casus van het Vlaardingse pleegmeisje. En je hoort wie de nieuwe hoofdtrainer is van Nexus uit Schiedam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotilla-schepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
1: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
0: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
2: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
0: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is woensdag 20 mei. Je luistert nog steeds naar 295.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over wat er is misgegaan bij pleegorganisatie Enver in de casus van het Vlaardingse pleegmeisje. En je hoort wie de nieuwe hoofdtrainer is van Nexus uit Schiedam.

0: Bij het horen van de naam Enver denkt vrijwel iedereen gelijk aan het drama rond het Vlaardingse pleegmeisje. 2 jaar na de ziekenhuisopname van het toen 10-jarig meisje staat de pleegzorgorganisatie voor het eerst open voor een interview. Wat ging er mis binnen de organisatie? En hoe zorgt Enver dat zoiets vreselijks nooit meer zal gebeuren? Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
1: Op 21 mei 2024 belandt een 10-jarig Vlaardings meisje in het ziekenhuis. Ze werd mishandeld en verwaarloosd door haar pleegouders. Inspectie doet onderzoek en ziet dat het bij veel organisaties mis is gegaan. Waaronder Enver, de pleegzorgaanbieder. Enver wordt onder verscherpt toezicht gesteld en moet verbeteringen doorvoeren. En uiteindelijk, in maart van dit jaar, gaat dat verscherpte toezicht eraf.
2: Ik denk dat wij 2 jaar lang toch ook voor een belangrijk deel in een soort rollercoaster hebben gezeten. En eigenlijk hebben wij ervoor gekozen om in dat hele proces ons ook een beetje stil te houden. Om die verschillende vragen, maar ook de verschillende processen die liepen, niet verder te obstrueren.
1: 2 jaar na het drama rond het Vlaardingse pleegmeisje wil Enver voor het eerst een interview geven. Wat ging er nou mis 2 jaar geleden? En wat hebben ze gedaan om dit te voorkomen?
0: We spreken met Nicole Koopmans. Zij adviseert als gedragswetenschapper een team van pleegzorgbegeleiders. Ze was niet direct betrokken bij de zaak van het Vlaardings pleegmeisje, maar kan wel vertellen hoe de werkwijze van Enver is veranderd de afgelopen 2 jaar.
3: We zijn veel meer uniform gaan werken. Doordat de protocollen zijn verscherpt, is er uniformiteit gekomen in het werken. Zijn de dossiers allemaal in orde gebracht en zijn daar echt afspraken over gemaakt. Hoe maak je een dossier nou volgbaar? Hoe kun je aantonen wat je hebt gedaan in een gezin? En hoe monitor je dat met elkaar? De gedragswetenschappers zijn er ook meer bij betrokken. Zitten meer in de dossiers om alles ook goed te volgen.
0: Ook spreken we met Paul Berger. Sinds oktober 2025 is hij een van de bestuurders van Enver. Toch heeft hij meegekregen wat de impact was van het drama rond het Vlaardingse pleegmeisje.
2: Ja, ik denk dat schokgolf het juiste woord is. Dat is echt ingeslagen als een bom. Onze mensen die halen natuurlijk elke dag alles uit de kast om voor een hele kwetsbare groep mensen te zorgen. En dan te moeten horen dat een kind dat aan onze zorg is toeverleend, dit wordt aangedaan. Ja, dat is eigenlijk onbeschrijfelijk. En dat heeft ook echt. Dat is nog steeds voelbaar. Dat is nog steeds een pijn. En dat is ook een pijn die echt moet slijten, denk ik, de komende tijd.
4: En hoe uitzicht dat, die pijn die er nog zit, zeg maar, in de organisatie?
2: Nou, wat je ziet is dat mensen dit ook zo confronterend hebben gevonden dat ze eigenlijk een beetje onzeker zijn geworden in hun eigen werk. Van dit had mij ook kunnen gebeuren. Dus daarvan zie je dat de veiligheid die men gevoeld heeft om hun werk te doen door zoiets wat zo dichtbij komt ineens, toch ook aan het wankelen wordt gebracht.
3: Het is verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Het is zo'n schok geweest voor de hele organisatie, voor de medewerkers. Hè. Enerzijds dat er zoiets afschuwelijks heeft kunnen gebeuren met een kind. We werken allemaal met hart en ziel voor de kinderen en dat zoiets kan gebeuren, ja, daar kan je niet over nadenken. Anderzijds, een collega die hierbij betrokken is, dat kan je bijna niet geloven dat gebeurt. Dat daar zulke dingen kunnen gebeuren. Het heeft me echt geraakt. Ja.
4: Wat ging er nou mis? Volgens mij is het een beetje in 2 dingen op te delen. Gaat het nou om individueel falen van 1 of meerdere medewerkers? Of gaat het nou om de organisatie en het systeem? Hoe duidt u dat?
2: Ja, ik denk dat in deze calamiteit eigenlijk op al deze fronten dingen mis zijn gegaan. Je kunt ook zeggen dat alles is misgegaan als ik heel eerlijk ben. Dus zowel het systeem heeft gefaald. Hè, de verschillende partijen die hebben allemaal op hun eigen manier informatie verzameld die slecht gedeeld is met elkaar. Er zijn ook verschillende gebeurtenissen geweest die niet op elkaar zijn afgestemd. Als Enver, denk ik, hebben wij veel te veel vertrouwd op het pleeggezin, vertrouwd op onze medewerker. Ja, en daar is ons keihard duidelijk gemaakt dat eigenlijk te vrijblijvend is geweest.
4: Die medewerker die daarbij betrokken was, is die nou nog werkzaam voor Enver?
2: Nee.
4: Welke processen gaan dan nu precies anders?
2: Ja, pleegzorg en pleegzorgbegeleiding is eigenlijk geen exacte wetenschap. Elk klein signaal van onveiligheid pakken onze medewerkers dat gelijk op, betrekken gelijk de ketenpartners die daarvoor betrokken zijn. En hiervoor denk ik dat er wat geïsoleerd gewerkt werd in ons eigen wereldje. En ik denk dat het eigenlijk voor alle partijen zo heeft gegolden.
5: Enver zegt de procedures te hebben aangescherpt om de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken. Ook zegt Berger dat er binnen Enver een open en lerende cultuur is ontstaan de laatste jaren. Waar meer ruimte is voor kritische vragen en feedback tussen medewerkers. Iets wat eerder dus niet het geval was.
4: In dat inspectierapport lazen we heel veel van ja, de signalen waren er, maar er werd bijvoorbeeld getwijfeld of wat het kind zei, of dat geloofd kon worden. Hebben jullie nou eerder dat jullie grondhouding is, we geloven het kind en we gaan onderzoeken, in plaats van we geloven de ouders en we gaan onderzoeken?
2: Nee, de grondhouding is we geloven het kind.
3: Ik hoop dat het een beetje hetzelfde is, dat helder zijn. Hè. We hebben altijd wel belangrijk gevonden wat de mening van het kind is. Blijft altijd ingewikkeld. Wij hebben altijd een beetje de term, we doen niet aan waarheidsbevinding, maar we moeten wel elk signaal van een onveiligheid onderzoeken.
2: We hebben echt onze procedures, onze werkprocessen zodanig ingeregeld dat er een vier-ogen-principe is, dat we elkaars werk controleren en dat we toch ook met elkaar de kritische vragen blijven stellen.
4: En dat was dus niet?
2: Nee. We hebben veel te veel onze werkprocessen ingericht op de autonomie van de professional. En autonomie van een professional betekent dat je vertrouwt dat een medewerker zelfstandig beslissingen maakt zonder constante sturing van buitenaf en zonder controle van buitenaf. En moeten er echt voor zorgen dat dit niet een eenmalig trucje is, maar echt een constante verbetering van onze kwaliteit van zorg.
4: Eigenlijk als ik de dingen bekijk, het lijkt vrij logisch. Met meerdere mensen naar bepaalde dingen kijken, als je ergens aan twijfelt, gewoon aan de bel trekken. Waarom is dan zoiets nodig om dat toch aan het licht te brengen? En kan dat niet gewoon vanzelf al goed gaan?
2: Ja, dat is denk ik ook een vraag die ons allemaal puzzelt. We kunnen de tijd helaas niet terugdraaien, hoe graag we dat ook zouden willen. Pleegzorg is een vak waarin je niet 24 uur per dag toezicht houdt op gezinnen. En je kan ook niet 24 uur per dag aanwezig zijn bij pleeggezinnen. Het is knetterhard en misschien ook wel heel frustrerend om te moeten toegeven dat soms zoiets nodig is om je wakker te schudden en je bewust te laten zijn van de dingen die je niet goed doet.
4: Was er ook een beetje, ik weet niet of vastberadenheid het goede woord is, maar een beetje van, nou, we moeten er nou wel tegenaan. Was dat gevoel er wel een beetje binnen de organisatie?
3: Ja, ik denk dat een gevoel is wat er heerst. Hè. Dit mag nooit meer voorkomen. Dit is afschuwelijk. Je wil niet dat dit ooit met een kind gebeurt. En nog steeds merk je dat mensen wel onzeker zijn over hun werk. Van, kan dat bij ons ook gebeuren?
5: De zaak van het Vlaamse pleegmeisje heeft de naam van Enver aangetast. Volgens Berger is dat ook een van de redenen dat zij nu wel openstaan voor een interview op camera.
2: We zullen het vertrouwen dat mensen voorheen in ons houden, moeten we echt alweer terugverdienen.
4: Zijn jullie ervan overtuigd dat zo'n enorme misstand door de maatregelen die hier nu zijn genomen, dat nooit meer zal voorkomen?
2: Nou, ik denk dat wij alles in het werk gesteld hebben om de kans op herhaling te voorkomen of te verkleinen.
3: Ja, voorkomen, dat is heel erg ingewikkeld. Hè? We kunnen niet 24/7 in gezinnen zijn. Maar we doen er alles aan om zoveel mogelijk de risico's te beperken. We zijn zo geschrokken, we zijn zo ontdaan. Je voelt wel de noodzaak extra dat je dit goed moet doen.
2: Zolang er ouders bestaan, zullen er familiedrama's blijven bestaan. En ik denk dat je ook moet realiseren dat pleegzorgbegeleiders niet 24 uur per dag aanwezig zijn om toezicht te houden op gezinnen. Dat moet je denk ik als maatschappij ook niet willen. En dat doet denk ik ook geen recht aan al die 20.000 pleegzinnen waar het wel goed gaat. Dus ik denk dat de kans binnen Enver zo klein als mogelijk is. Maar ja, nul kunnen we hem helaas niet brengen.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, met de regen lijkt het nu echt gedaan en heeft de regen plaatsgemaakt voor de zon. Vanavond blijft het nog zo'n 15 graden en dus grotendeels droog. Morgenochtend begint de dag opnieuw met zo'n 15 graden, maar in de middag een graad of 21 hoor.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: actueel.
1: 2. SKV Nexus heeft een nieuwe hoofdtrainer. John Groenemeijer volgt Ferry Puik op, die in februari vertrok bij de korfbalclub. Dat heeft Nexus bekendgemaakt op de eigen website. Groenemeijer komt uit Zwijndrecht en was de afgelopen 3 jaar trainer van een club uit Hellevoetsluis. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging in Schiedam en wil met de jonge selectie bouwen aan de toekomst van de club. Nexus staat voor een lastige periode. In de zaal degradeerde zij naar de 3e klasse en ook op het veld draait de ploeg niet mee in de top van de 2e klasse. Voormalig trainer Ferry Puik stopte eerder dit jaar na 10 maanden. Volgens de club was er uiteindelijk geen goede match tussen de trainer en de selectie. 2 meisjes zijn woensdagmiddag aangereden door een auto. De meisjes reden ter hoogte van het Nieuwlandplein in Schiedam op een fatbike, waar zij de weg vlakbij de rotonde wilden oversteken. Daar werden zij vervolgens aangereden. De meisjes werden door het ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Ook de politie kwam er ter plaatse en heeft geholpen met het invullen van een schadeformulier. Het overige verkeer moest tijdelijk omrijden, omdat een deel van de weg was afgesloten voor de hulpverlening. Daarna kon het verkeer er weer door.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaald? En donderdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PVDA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
1: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
0: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Als je van Nederlandstalige muziek houdt, als je van muziek houdt, als je van theater houdt, Sjaak's Foyer. Luister daar nou naar.
1: Ja, lekker hè. Fijn begin vind ik het altijd. Dank daarvoor overigens aan Ben. Ja, Ben Trooster. Die heeft dit voor mij gemaakt. En daar ben ik blij om. En welkom bij Sjaak's Foyer op deze woensdagavond. 20 mei 2026 leven alweer. Jongens, wat gaat die tijd snel. En we hebben ook triest nieuws. Want u kent vast en zeker de formatie Doctor Hook en de Medicine Show. Later werd het gewoon Dr. Hook. En daar was een frontman en die heet Dennis Locorriere. Hij is overleden. En ja, terwijl dit programma eigenlijk bedoeld was voor nummers die minimaal 5 minuten duren, vind ik toch dat we ter nagedachtenis aan Dennis dit even moeten draaien.
2: Come on, this is our hit.

zei het al aan het begin van het programma. We gaan vanavond nummers draaien die allemaal langer zijn dan 5 minuten. Dus noem het een long song show. En dit is QB in the Blizzards and Too Blind to See.

allemaal uit de buurt van Grollo. In het Drentse prachtige land. QB and the Blizzards. Too blind to see. En deze dame die we nu gaan beluisteren... was met name in haar beginperiode enorm onder de invloed van de heren van de Stones. Zij heeft zich later wat losgemaakt en heeft een prachtige eigen carrière opgebouwd. En daar heb ik het natuurlijk over. Niemand minder dan Marianne Faithfull. Here is Nobody's Fault.

Dami Şehiri de Trio Erotik. En de Griekse lapje. Dat heen en weer gaat op de maat van de muziek. Dat kan heel lang duren.

0: wat je doof.
1: Wat?
0: Hè?
1: Huh? Wat? Huh? Wat?
2: Ik sta er helemaal niks van.
0: Stel het je vieze rikken. Van masturbatie wordt

0: Oh jee. Oh jee, ik voel me helemaal niet lekker.
1: Oh nee, wat heb je dan?
0: Ik weet het niet. Steken. Draaierig. Schel praten.
1: Heb je dat te lang?
0: Nee, net. Oh jee, te laat.

0: live opgenomen tijdens een van zijn concerten. Nee, voorstellingen moet je het gewoon noemen. Want het was niet alleen zang, maar er was natuurlijk ook heel veel leuke cabaret bij. Robert Long was dat. Ja, helaas, hij is niet meer. Maar gelukkig, zoals ik altijd zeg, zijn muziek en zijn materiaal, dat leeft voort. Deze man heb ik altijd bewonderd, totdat ik hem moest interviewen in het congresgebouw in Den Haag. Na een uur wachten mocht ik de kleedkamer eindelijk in. En het enige wat er uit zijn strot kwam was: How do you like my boyfriend? Dat is Lou Reed. Ik had gelijk mijn buik vol. Ja. Het is niet tot een zinnig interview gekomen. En toch zijn muziek. Ja. Zeker in de beginperiode.
1: I was a young man in high school. You believe it or not, I want to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know, one played football.

En dan nu Sjaaks Foyers Regio Theater Dips. Te beginnen in het Brest Theater in Brieden op donderdag 21 mei, morgenavond 20:30. Jürgen Rehman. Welkom thuis, waar niemand op je zit te wachten. Dit jaar wordt Rehman 60. En dit, ja, eigenlijk is dit dus een jubileumshow. Het vervolg op Even Slikken. De Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Morgenavond 21 mei, 8:15. Nabil, daar is hij weer. Na een afwezigheid op de planken, nu weer terug met typetjes, lachen en muziek. Theater de Stoep in Spijkenisse. Zaterdag 23 mei, 8:15. Mooi Volendam. De Volendam All-Star Band. Van BZN tot de 3J's en van de Cats tot John Smith. Allemaal Volendammers. Het is een ode aan de palingsound. Het Kruispunt in Barendrecht. Woensdag 27 mei, 8:15. Kluun brengt zijn Help, ik heb een puber in het kader van het CEG-college. De schrijver spreekt. Isla Theater Kapel aan de IJssel, donderdag 21 mei, morgen.

vrijdagavond 7:15. The Fortunate Sons, The Best of CCR. Een avond vol hits van de Fogertys en Creedence Clearwater Revival. En in het Isla Theater vrijdag 22 mei 7:15. 5 Great Guitars. Greatest Movie Music. 5 topgitaristen met onder andere Marcel de Groot, Jan Kuiper en Stokkelo Rosenberg. Theater aan de Schie in Schiedam. Donderdag 21 mei, morgenavond 7:15. De Verbintenis. Cabaret met Joep van Deudekom en Rob Urgert. Een voorstelling voor iedereen die snakt naar menselijk contact. En woensdag 27 mei, volgende week woensdag dus, 7:15 in het Theater aan de Schie. Wim Helsen, Welkom Ongemak. Cabaret van de Vlaamse Bodem. Woensdag 27 mei, 7:15. Nee. Het Wennekerpand in Schiedam. Daar speelt Dans in Ontwikkeling. Een voorstelling van Liat Magnesi in het kader van een samenwerking met Theater aan de Schie. Maar het speelt in het Wennekerpand. En dat is op dinsdag 26 mei 7:15. En vrijdag 27 mei 7:15 Joost Omen. Hij speelt zijn cabaretvoorstelling Tot Wie We Zijn. Joost bespreekt wie wij zijn ten opzichte van de kunst, de makers en de verhalen daarover. Theater Koningshof in Maassluis, vrijdag 22 mei, 7:15. Ravot, het meest recente cabaret-theaterprogramma van Andries Toenroe. En zaterdag 23 mei, 7:15. Dan komt Marcel van Roosman naar de Uiverlaan met zijn theaterprogramma Ik Mag Niet Klagen. De Kroephoekfabriek in Vlaardingen, zaterdag 23 mei om 9 uur. De albumrelease van het eerste album van Phoenix Reborn. Met als afsluiter Stira Down. Een power metal avond met apocalyptische muziek. En dan de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Vrijdag 22 mei, 8:30. Hij is weer terug in Vlaardingen. Na eerdere succesconcerten speelt de Brabantse zanger-vocalist Alex Roeka zijn programma Op Drift. En zaterdag 23 mei 7:15 Borrelnootjes met Loco. Je zit als het ware in de stoel van de psycholoog. Maar dit is een sessie met grappen die wel of niet kunnen. Soms echt niet kunnen. En dan als extra vermelding nog Grand Café De Waker in Maassluis. Donderdag 21 mei 8:30. Eric Brace en Tom Jutz. Het Amerikaanse duo dat zich bezighoudt met Americana en folk, met gitaren, banjo en bouzouki. Een heerlijke luisteravond. En dit waren de Sjaak Verjee's regio theatertips voor de komende week. Wat u ook kiest, ik wens u heel veel plezier en een prettige theaterweek. Tot volgende week.

En zangeres die haar sporen verdiend heeft in de Britse folkmuziek. Ze speelde in vele groepen en haalde met dit nummer onder andere succes met Fairport Convention. En dan heb ik het natuurlijk over Sandy Denny en Who Knows Where the Time Goes. Dit is een mooie combinatie, die kom je niet vaak tegen. Zucchero samen met Miles Davis. Doene mosse.

Ja, je kunt zeggen wat je wil, maar ik vind het een prachtig mooie combinatie. Die rauwe stem van Zucchero en die trompet van Miles Davis erbij. Ja, heerlijk. Donna Musta. Ja, en wij gaan verder met iets wat u waarschijnlijk niet kent. Maar dat maakt niet uit. We gaan het u gewoon laten horen, want daar is dit programma ook voor. Om u dingen te attenderen waarvan u misschien denkt, dat ken ik niet, maar ik vind het leuk om te weten. Chef de Boe, un homme extraordinaire.

Een homme extraordinaire. En het laatste nummer wat we in dit uur gaan draaien is oorspronkelijk 9 minuten en 9 seconden. Maar dat gaan we niet meer redden tot het nieuws. Maar het grootste deel wel. Hier is Gary B.B. Coleman met The Sky is Crying. Oh, lekker bluesje.

ritueel. Maar eerst in het komende uur nog mooie muziekjes. Langer dan 5 minuten. In Charles Boyer.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
1: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
0: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Ja, uit Ierland komt die Van Morrison met Fair Play. Fair Play to You, ja, inderdaad. En een hele goede, lieve vriendin van mij uit Eindhoven... is regelmatig overigens in Rotterdam... Lia Kinibieva, die wees mij op de volgende plaat. De formatie Spiegel im Spiegel. En die maken, ja, bijzondere muziek. En dit is Arvo Part 1. En ik zou zeggen, luister maar. Ik ga hem niet helemaal draaien, dat moet ik zeggen. Maar ik ga een groot deel laten horen. Geniet ervan. Piano en cello.

Een kleine impressie, maar dan weet u ongeveer wat ik bedoel met muziek waar je helemaal van tot rust komt. Er was nog 7 minuten ruim te gaan, maar dat wilde ik voor u persoonlijk bewaren. Ik zou zeggen, zoek het een keer op Spiegel im Spiegel, Arvo Pärt. En dat is in verschillende uitvoeringen te horen. Viool en piano, cello en piano. En nou, kijkt u maar. Zoek hem gerust een keer op. Het is zeker genieten. We gaan een beetje naar de jazzy soul van Diana Reeves, Misty.

in de jaren 70, 80 ook nog een klein beetje, was er nog vaak de gewoonte om conceptalbums te maken. Magna Carta, die u zojuist hoorde met Lord of the Ages, maakte daarvoor al het album Seasons. En dat was ook een conceptalbum. En dat zijn dan lange stukken en die worden soms zo mooi als je er goed naar luistert. En ik hoop dat u dat heeft gedaan, want daar gaat dit programma uiteindelijk.

aus Deutschland, Stefan Waggershausen. Die Zeit wartet niemals. Nee, die tijd die tikt maar door. En het gaat soms veel te snel. Als je ziet dat we alweer bijna op de helft van het jaar zitten. Het is echt gewoon waanzinnig hoe snel de tijd voorbij vliegt. En Stefan Waggershausen, die zegt het ook, de tijd wacht nooit. Een man die ik bijzonder bewonder en die ik al een aantal malen heb zien optreden, onder andere hier in Nederland, maar ook op de Belgische festivals, is Ibrahim Malouf. En hier is hij met True Story.

tonight, and I'm gonna die just a little more.

Blades. Blue Valentine. En als je hem ziet spelen of meemaakt, dan beleef je iets. Wat ik ook beleefde was in, denk 1971 in Ahoy, was een festival. Dat trok onder andere Ibiza op, maar ook Fairport Convention. Je zou de link niet leggen tussen de twee bands, maar ze waren er wel. En ik was gecharmeerd van Fairport en ik ben ze gelijk blijven volgen ook. Hier is Matthew, Mark, Luke en John live opgenomen. Fairport Convention.

Ja, dat was een deel van Matthew, Mark, Luke en John van Fairport Convention. Ja, dit was er weer, Sjaaks Verrier van woensdag 20 mei 26. Dit keer dus opgenomen in verband met het optreden van Nassim Char in de Theater aan de Schie, waar ik vanavond ben. Sjaaks Verrier is een cultuurprogramma van 2. En u hoort het elke week op woensdagavond tussen 8 en 10. Sjaaks Verrier is een productie van en met de samenstelling, techniek en presentatie van ondergetekende Sjaak Nachtegaal. Blijft u luisteren naar 2, dan hoort u tot 12 uur 2 actueel. Gaat u slapen, dan wens ik u een hele goede nacht. Luister ook eens op vrijdagavond naar 2, want dan hoort u onder andere Soul Beats met Hans Erkens. En daarna Andante, ons klassieke uur met niemand minder dan Kees Alderliester. Maar ook op maandagavond, zaterdagavond en zondagavond zijn de programma's meer dan de moeite waard om te beluisteren. Ik wil voor dit programma in ieder geval dank zeggen aan Tanja, want zij heeft weer alles fantastisch voor me klaargezet. En ik kon zo aanschuiven. Dat is altijd prettig. Dat doe ik je goed. Ja. En ik laat u nog eventjes alleen met Miles Davis, Around Midnight.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
1: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
0: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is woensdag 20 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe Twerktueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over de grondlegger van de abstracte kunst. Een Schiedammer die zijn eigen fiets terugsteelt. En over wat er is misgegaan bij pleegorganisatie Enver in de casus van het Vlaardingse pleegmeisje. Come on,

0: 2.
1: 2.
2: Lou Luber staat centraal in een tentoonstelling van het Stedelijk Museum in Schiedam. Ze wordt gezien als een van de grondleggers van abstracte kunst, maar geniet minder beroemdheid dan bijvoorbeeld Piet Mondriaan. Bij het samenstellen van de tentoonstelling kwam het museum ineens Schiedamse kunstwerken tegen. Nou, hoe dat precies zit, je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Rende.
3: Toen ik vorig jaar op bezoek was in Centre Pompidou, het grote museum in Parijs, en daar zag ik haar werk. En toen dacht ik, hoe kan het dat zo'n Nederlandse kunstenaar hier hangt, maar niet in Nederland. Dus daar zijn we hier werk van gaan maken door deze tentoonstelling te maken.
4: Een tentoonstelling over Lou Luber. Het Stedelijk Museum in Schiedam laat veel van haar werken zien. De Nederlandse kunstenaar was in de 20e eeuw een van de grondleggers van de abstracte kunst.
3: Iets wat overigens veel mensen altijd een beetje moeilijk vinden, abstracte kunst. Maar samen met een naam als Piet Mondriaan, dat zal misschien een belletje doen rinkelen, heeft zij die kunst in Nederland echt een zwieper gegeven. Alleen zij is niet zo bekend geworden als Piet Mondriaan. Dus wij vonden het wel tijd om daar verandering in te brengen. Lou Luber vond het belangrijk om kunst wel abstract te maken. Dus dat het niet letterlijk lijkt op alles wat we om ons heen in de wereld zien. Maar ze vond het wel belangrijk dat je nog altijd iets kon herkennen. Want ze zei, ja, als het te abstract wordt, dus als je bijvoorbeeld naar één vlakje kijkt of of een paar vierkanten, dan haken mensen af. Dan wordt het voor mensen soms te ingewikkeld.
4: De tentoonstelling is niet alleen interessant voor de kunstliefhebber, maar ook voor de Schiedammer. Want Luber heeft 4 schilderijen gemaakt van de Schiedamse molen De Walvis. 1 daarvan is het museum nog naar op zoek, maar 3 van die schilderijen zijn te zien in de tentoonstelling.
3: Toen wij besloten een tentoonstelling aan Lou Luber te wijden, kwamen wij er dus achter dat ze waarschijnlijk in Schiedam is geweest, want wij herkenden molen De Walvis op een van de werken. En inderdaad, in 1920 en 21 is ze hier vermoedelijk geweest.
5: In het kleurenpalet wat je bij haar in het gebruik ziet, staat hoogstwaarschijnlijk een schril contrast ten opzichte van wat ze daadwerkelijk gezien heeft. Er was vrij veel rauwig, donker. De traditionele jeneverindustrie was behoorlijk een teloorgang tegemoet gegaan. En inmiddels was Schiedam al eigenlijk als scheepsbouwstad behoorlijk in bedrijf. Dus zij zal waarschijnlijk veelal grijzerige kleuren hier gevonden hebben. En daarom is juist het kleurgebruik wat zij toepast wel bijzonder.
3: En wat ze ook doet in die verschillende versies van Molen De Walvis, dat het dus steeds een stukje abstracter wordt. Dus in die eerste versie zie je eigenlijk nog heel duidelijk een molen. En als het ware wordt die steeds een stukje abstracter, steeds meer met grote heldere vormen. En dat is eigenlijk heel leuk om te zien, omdat je daarmee ook heel goed kan uitleggen hoe kunstenaars ooit, zoals Piet Mondriaan, maar ook zijzelf, dus met die abstractie eigenlijk steeds een stapje van de werkelijkheid zijn afgegaan.
5: En wat de molen betreft was ook de onderhoudstoestand toen was wat minder, want ja, er was gewoon niet zo vreselijk veel geld om het bij te houden, omdat het windmolentijdperk ook behoorlijk op zijn retour was.
4: Wat heeft zij dan als kunstenaar, denk je, daarin gezien dat ze denkt, nou, die molen, die ga ik eens even goed op beeld zetten?
5: Nou, vooropgesteld zijn ze natuurlijk echt enorm, die molens. Dus je kunt er bijna niet omheen. Als je Schiedam bezoekt, dan kun je niet om die molens heen. En datzelfde effect zal zij ook gehad hebben. En gedacht, als ik wat moet schilderen in die overwegend grauwe stad, dan kan ik me voorstellen dat ik een schets maak van die molen en dat thuis ga uitwerken in mijn abstracte of mijn vorm van schilderen.
4: Jullie hadden bedacht, Lou Luber, daar willen we een tentoonstelling van maken. En dan is dit een soort blije verrassing die het eens een link met het museum geeft.
3: Ja, daar zijn we natuurlijk super blij mee. Want we laten haar natuurlijk graag zien, omdat wij vinden dat ze goed werk maakt. Maar we zijn een Schiedams museum. Dus we worden altijd heel gelukkig van als er een mooi Schiedams erfgoed ook nog eens in de picture kan worden gezet. Want de Molen De Walvis is niet zo ver van het museum vandaan. Dus veel bezoekers combineren ook aan ons museum een bezoek hier met de molen. Wij zijn onwijs gelukkig dat we nu ook de molen hiermee een beetje in het zonnetje kunnen zetten.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, met de regen lijkt het nu echt gedaan en heeft de regen plaatsgemaakt voor de zon. Vanavond blijft het nog zo'n 15 graden en dus grotendeels droog. Morgenochtend begint de dag opnieuw met zo'n 15 graden, maar in de middag een graad of 21 hoor.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: actueel.
1: De brand aan de Noordmolenstraat van dinsdag 19 mei is mogelijk aangestoken. Dat laat de politie weten. Volgens de politie zijn er voldoende aanwijzingen om uit te gaan van brandstichting en wordt er onderzoek gedaan. Rond 4 uur 's middags brak de brand uit in een leegstaand pand aan de Noordmolenstraat. De brand trok veel bekijks in de buurt. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur dan ook snel onder controle. Daarna werden ramen ingeslagen om het gebouw te ventileren. Mogelijk zijn er meerdere brandhaarden gevonden, onder meer op de eerste verdieping en in de kelder. Het pand staat al langere tijd leeg en maakt deel uit van herontwikkelingsplannen voor het gebied. Die plannen liggen momenteel stil. Eerder zaten onder meer de kringloop-outlet, een autodealer en het glazen pand in het gebouw. De gemeente onderzoekt ondertussen nog altijd de mogelijkheden voor verdere woningbouw en herontwikkeling van het gebied rond de Noordmolenstraat. Nou, volledige artikel hierover, zodat je precies weet hoe het zit, vind je op onze website ditis2.nl.

Dit is 2. De fiets van een man uit Schiedam werd een tijdje terug gestolen. Tot grote verbazing van de eigenaar van de fiets vond hij hem woensdagochtend terug op de Koemarkt. Daar stond hij vast aan een ander slot naast de ingang van de parkeergarage. De man besloot de politie te bellen om zijn eigen fiets weer terug te stelen. De politie kreeg het nieuwe slot niet open en dus moest de brandweer ook te plaatse komen. Die hebben uiteindelijk het slot opengeknipt. Het nieuwe slot werd vervolgens als aandenken aan de naastgelegen prullenbak gehangen. Mocht de dief terugkomen naar zijn nieuwe aanwinst, dan vindt hij dus alleen het slot nog terug. De man is vervolgens op zijn eigen fiets weer terug naar huis gegaan.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over wat er is misgegaan bij pleegorganisatie Enver in de casus van het Vlaardingse pleegmeisje. En je hoort wie de nieuwe hoofdtrainer is van Nexus uit Schiedam.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Joeri Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is woensdag 20 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over wat er is misgegaan bij pleegorganisatie Enver in de casus van het Vlaardingse pleegmeisje. En je hoort wie de nieuwe hoofdtrainer is van Nexus uit Schiedam.

0: Dit is 2.
1: Bij het horen van de naam Enver denkt vrijwel iedereen gelijk aan het drama rond het Vlaardingse pleegmeisje. 2 jaar na de ziekenhuisopname van het toen 10-jarig meisje staat de pleegzorgorganisatie voor het eerst open voor een interview. Wat ging er mis binnen de organisatie? En hoe zorgt Enver dat zoiets vreselijks nooit meer zal gebeuren? Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
2: Op 21 mei 2024 belandt een 10-jarig Vlaardings meisje in het ziekenhuis. Ze werd mishandeld en verwaarloosd door haar pleegouders. Inspectie doet onderzoek en ziet dat het bij veel organisaties mis is gegaan. Waaronder Enver, de pleegzorgaanbieder. Enver wordt onder verscherpt toezicht gesteld en moet verbeteringen doorvoeren. En uiteindelijk, in maart van dit jaar, gaat dat verscherpte toezicht eraf.
3: Ik denk dat wij 2 jaar lang toch ook voor een belangrijk deel in een soort rollercoaster hebben gezeten. En eigenlijk hebben wij ervoor gekozen om in dat hele proces ons ook een beetje stil te houden. Om die verschillende vragen, maar ook de verschillende processen die liepen, niet verder te obstrueren.
2: 2 jaar na het drama rond het Vlaardingse pleegmeisje wil Enver voor het eerst een interview geven. Wat ging er nou mis 2 jaar geleden? En wat hebben ze gedaan om dit te voorkomen?
4: We spreken met Nicole Koopmans. Zij adviseert als gedragswetenschapper een team van pleegzorgbegeleiders. Ze was niet direct betrokken bij de zaak van het Vlaardings pleegmeisje, maar kan wel vertellen hoe de werkwijze van Enver is veranderd de afgelopen 2 jaar.
5: We zijn veel meer uniform gaan werken. Doordat de protocollen zijn verscherpt, is er uniformiteit gekomen in het werken. Zijn de dossiers allemaal in orde gebracht en zijn daar echt afspraken over gemaakt. Hoe maak je een dossier nou volgbaar? Hoe kun je aantonen wat je hebt gedaan in een gezin? En hoe monitor je dat met elkaar? De gedragswetenschappers zijn er ook meer bij betrokken. Zitten meer in de dossiers om alles ook goed te volgen.
4: Ook spreken we met Paul Berger. Sinds oktober 2025 is hij een van de bestuurders van Enver. Toch heeft hij meegekregen wat de impact was van het drama rond het Vlaardingse pleegmeisje.
3: Ja, ik denk dat schokgolf het juiste woord is. Dat is echt ingeslagen als een bom. Onze mensen die halen natuurlijk elke dag alles uit de kast om voor een hele kwetsbare groep mensen te zorgen. En dan te moeten horen dat een kind dat aan onze zorg is toeverleend, dit wordt aangedaan. Ja, dat is eigenlijk onbeschrijfelijk. En dat heeft ook echt. Dat is nog steeds voelbaar. Dat is nog steeds een pijn. En dat is ook een pijn die echt moet slijten, denk ik, de komende tijd.
6: En hoe uitzicht dat, die pijn die er nog zit, zeg maar, in de organisatie?
3: Nou, wat je ziet is dat mensen dit ook zo confronterend hebben gevonden dat ze eigenlijk een beetje onzeker zijn geworden in hun eigen werk. Van dit had mij ook kunnen gebeuren. Dus daarvan zie je dat de veiligheid die men gevoeld heeft om hun werk te doen door zoiets wat zo dichtbij komt ineens, toch ook aan het wankelen wordt gebracht.
5: Het is verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Het is zo'n schok geweest voor de hele organisatie, voor de medewerkers. Hè. Enerzijds dat er zoiets afschuwelijks heeft kunnen gebeuren met een kind. We werken allemaal met hart en ziel voor de kinderen en dat zoiets kan gebeuren, ja, daar kan je niet over nadenken. Anderzijds, een collega die hierbij betrokken is, dat kan je bijna niet geloven dat dat gebeurt. Dat daar zulke dingen kunnen gebeuren. Het heeft me echt geraakt. Ja.
6: Wat ging er nou mis? Volgens mij is het een beetje in 2 dingen op te delen. Gaat het nou om individueel falen van 1 of meerdere medewerkers? Of gaat het nou om de organisatie en het systeem? Hoe duidt u dat?
3: Ja, ik denk dat in deze calamiteit eigenlijk op al deze fronten dingen mis zijn gegaan. Je kunt ook zeggen dat alles is misgegaan als ik heel eerlijk ben. Dus zowel het systeem heeft gefaald. Hè, de verschillende partijen die hebben allemaal op hun eigen manier informatie verzameld die slecht gedeeld is met elkaar. Er zijn ook verschillende gebeurtenissen geweest die niet op elkaar zijn afgestemd. Als Enver, denk ik, hebben wij veel te veel vertrouwd op het pleeggezin, vertrouwd op onze medewerker. Ja, en daar is ons keihard duidelijk gemaakt dat eigenlijk te vrijblijvend is geweest.
6: Die medewerker die daarbij betrokken was, is die nou nog werkzaam voor Enver?
3: Nee.
6: Welke processen gaan dan nu precies anders?
3: Ja, pleegzorg en pleegzorgbegeleiding is eigenlijk geen exacte wetenschap. Elk klein signaal van onveiligheid pakken onze medewerkers dat gelijk op, betrekken gelijk de ketenparts die daarvoor betrokken zijn. En hiervoor denk ik dat er wat geïsoleerd gewerkt werd in ons eigen wereldje. En ik denk dat het eigenlijk voor alle partijen zo heeft gegolden.
4: Enver zegt de procedures te hebben aangescherpt om de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken. Ook zegt Berger dat er binnen Enver een open en lerende cultuur is ontstaan de laatste jaren. waar meer ruimte is voor kritische vragen en feedback tussen medewerkers. Iets wat eerder dus niet het geval was.
6: In dat inspectierapport lazen we heel veel van, ja, de signalen waren er, maar er werd bijvoorbeeld getwijfeld of wat het kind zei, of dat geloofd kon worden. Hebben jullie nou eerder dat jullie grondhouding is, we geloven het kind en we gaan onderzoeken, in plaats van we geloven de ouders en we gaan onderzoeken?
3: Nee, de grondhouding is we geloven in het kind.
5: Ik hoop dat het een beetje hetzelfde is, dat helder zijn. Hè. We hebben altijd wel belangrijk gevonden wat de mening van het kind is. Blijft altijd ingewikkeld. Wij hebben altijd een beetje de term, we doen niet aan waarheidsbevinding, maar we moeten wel elk signaal van onveiligheid onderzoeken.
3: We hebben echt onze procedures, onze werkprocessen zodanig ingeregeld dat er een vier-ogen-principe is, dat we elkaars werk controleren en dat we toch ook met elkaar de kritische vragen blijven stellen.
6: En dat was dus niet?
3: Nee. We hebben veel te veel onze werkprocessen ingericht op de autonomie van de professional. En autonomie van een professional betekent dat je vertrouwt dat een medewerker zelfstandig beslissingen maakt zonder constante sturing van buitenaf en zonder controle van buitenaf. En moeten er echt voor zorgen dat dit niet een eenmalig trucje is, maar echt een constante verbetering van onze kwaliteit van zorg.
6: Eigenlijk, als ik de dingen bekijk, het lijkt vrij logisch. Met meerdere mensen naar bepaalde dingen kijken. Als je ergens aan twijfelt, gewoon aan de bel trekken. Waarom is dan zoiets nodig om dat toch aan het licht te brengen? En kan dat niet gewoon vanzelf al goed gaan?
3: Ja, dat is denk ik ook een vraag die ons allemaal puzzelt. We kunnen de tijd helaas niet terugdraaien, hoe graag we dat ook zouden willen. Pleegzorg is een vak waarin je niet 24 uur per dag toezicht houdt op gezinnen. En je kan ook niet 24 uur per dag aanwezig zijn bij pleeggezinnen. Het is knetterhard en misschien ook wel heel frustrerend om te moeten toegeven dat soms zoiets nodig is om je wakker te schudden en je bewust te laten zijn van de dingen die je niet goed doet.
6: Was er ook een beetje, ik weet niet of vastberadenheid het goede woord is, maar een beetje van, nou, we moeten er nou wel tegenaan. Was dat gevoel er wel een beetje binnen de organisatie?
5: Ja, ik denk dat een gevoel is wat er heerst. Dit mag nooit meer voorkomen. Dit is afschuwelijk. Je wil niet dat dit ooit met een kind gebeurt. En nog steeds merk je dat mensen wel onzeker zijn over hun werk. Van, kan dat bij ons ook gebeuren?
4: De zaak van het Vlaamse pleegmeisje heeft de naam van Enver aangetast. Volgens Berger is dat ook een van de redenen dat zij nu wel openstaan voor een interview op camera.
3: We zullen het vertrouwen dat mensen voorheen in ons houden, moeten we echt alweer terugverdienen.
6: Zijn jullie ervan overtuigd dat zo'n enorme misstand door de maatregelen die hier nu zijn genomen, dat nooit meer zal voorkomen?
3: Nou, ik denk dat wij alles in het werk gesteld hebben om de kansverhaling te voorkomen of te verkleinen.
5: Ja, voorkomen, dat is heel erg ingewikkeld. Hè? We kunnen niet 24/7 in gezinnen zijn. Maar we doen er alles aan om zoveel mogelijk de risico's te beperken. We zijn zo geschrokken, we zijn zo ontdaan. Je voelt wel de noodzaak extra dat je dit goed moet doen.
3: Zolang er ouders bestaan, zullen er familiedrama's blijven bestaan. En ik denk dat je ook moet realiseren dat pleegzorgbegeleiders niet 24 uur per dag aanwezig zijn om toezicht te houden op gezinnen. Dat moet je denk ik als maatschappij ook niet willen. En dat doet denk ik ook geen recht aan al die 20.000 pleeggezinnen waar het wel goed gaat. Dus ik denk dat de kans binnen Enver zo klein als mogelijk is. Maar ja, nul kunnen we hem helaas niet brengen.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, met de regen lijkt het nu echt gedaan en heeft de regen plaatsgemaakt voor de zon. Vanavond blijft het nog zo'n 15 graden en dus grotendeels droog. Morgenochtend begint de dag opnieuw met zo'n 15 graden, maar in de middag een graad of 21 hoor.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: actueel.
1: 2. SKV Nexus heeft een nieuwe hoofdtrainer. John Groenemeijer volgt Ferry Puik op, die in februari vertrok bij de korfbalclub. Dat heeft Nexus bekendgemaakt op de eigen website. Groenemeijer komt uit Zwijndrecht en was de afgelopen 3 jaar trainer van een club uit Hellevoetsluis. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging in Schiedam en wil met de jonge selectie bouwen aan de toekomst van de club. Nexus staat voor een lastige periode. In de zaal degradeerde zij naar de 3e klasse en ook op het veld draait de ploeg niet mee in de top van de 2e klasse. Voormalig trainer Ferry Puik stopte eerder dit jaar na 10 maanden. Volgens de club was er uiteindelijk geen goede match tussen de trainer en de selectie. 2 meisjes zijn woensdagmiddag aangereden door een auto. De meisjes reden ter hoogte van het Nieuwlandplein in Schiedam op een fatbike, waar zij de weg vlakbij de rotonde wilden oversteken. Daar werden zij vervolgens aangereden. De meisjes werden door het ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Ook de politie kwam er ter plaatse en heeft geholpen met het invullen van een schadeformulier. Het overige verkeer moest tijdelijk omrijden, omdat een deel van de weg was afgesloten voor de hulpverlening. Daarna kon het verkeer er weer door.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist? Gedurende de dag wordt deze uitzending herhaald. En donderdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. In de finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar, toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zegen. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. De COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in.